0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcous van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op stranden langs de kust van Walcheren, van Westkapelle tot Vrouwenpolder, op het Banjaarstrand en Noord-Beveland en bij natuurgebied Verdronken Zwarte Polder in Zeeuws-Vlaanderen. Vermoedelijk gaat het om zware stookolie. Strandbezoekers worden geadviseerd contact te vermijden. Rijkswaterstaat en betrokken gemeenten voeren extra controles uit. In de VN-veiligheidsraad wees minister Lavrov een staakt het vuur in Oekraïne opnieuw af, omdat hij vreest dat dit gebruikt wordt om Oekraïne te bewapenen. Zelensky onthulde dat Oekraïne 2 gevangen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Premier Jette benadrukte tegenover Zelensky het belang van hervormingen en corruptiebestrijding. Het weer nog. Vannacht verdwijnen de buien geleidelijk via het zuidoosten, waarna het breed opklaart en de noordwestenwind in kracht afneemt. De minimumtemperatuur daalt naar ongeveer 8 graden in het oosten van het land. Aan de kust blijft het 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast naar steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar celeisen. De medeverdachte respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurde nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. Minister Karremans houdt vast aan het kabinetsvoorstel om luchthavensectormedewerkers toe te laten tot de maatschappelijke raad Schiphol, hoewel een Kamermeerderheid dat wil schrappen. Het voorstel om medewerkers te weren komt van ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis en krijgt steun van D66 en CDA. Als de Kamer anders besluit, kan Karremans daarmee leven. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem uit grote zorgen over de politieke sturing van de politie. Hij reageert op het besluit om te stoppen met religieuze bijeenkomsten zoals iftars. De gedragscode voor agenten is aangepast na steun van een ruime Kamermeerderheid voor een JA21-motie en overleg met minister Van Weel. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: Wat?
1: Tijd voor een spelletje. Let goed op.
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
1: Ik weet zeker dat u de melodie herkent. Maar of u ook weet hoe dat nummer ook alweer heet, dat is natuurlijk nog wel even een dingetje. Nou, we gaan even door. En over een minuut of 14 draaien we de opgave nog een keer. En over eens even kijken. Over ongeveer een minuutje of 25 draaien we de oplossing. Ondertussen gaan we door met muziek. En dat zijn de Rolling Stones.

gaat het de hele dag door, hè? 24 uur per dag, 7 dagen in de week. En dit is Tracy Chapman en Baby, Can I Hold You? Nou, misschien. Nu nog even niet. Tracy?

0: We doen hem nog een keer.
1: Wat?
0: Al op de naam gekomen?
2: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nog 12 minuten, dan hoort u de oplossing. Ondertussen gaan we verder en luisteren naar Marmalade in Reflection of My Life.

0: Goedemorgen.
1: Dit is Wakker Worden met Wolter.
0: Helemaal.
2: Wat is weer gezellig.
0: Ja, toch. En dit is Genesis and the Land of Confusion.

0: Raad de hit.
1: Dat was de oplossing. En dit is Rio Speedwagon. And keep on loving you. Zo vroeg zelfs. Ja.

En wat dat muziekje betekent, dat weten wij maar al te goed. Het is weer voorbij. Nou ja, voor dit uur dan, hè. Het is nog niet helemaal voorbij, want zometeen ben ik er nog. Mocht dat niet lukken, dan zou ik zeggen bedankt voor het luisteren en een hele fijne dag. En anders zou ik zeggen tot zometeen. We gaan er weer uit met een banger. En dat is deze keer wel een flinke banger, moet ik zeggen. Het is namelijk een banger van Whitesnake, oftewel een soft rock pop. En het is Here I Go Again. Een fijne dag en anders tot zo.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. Topmanagers van toonaangevende AI-bedrijven spraken woensdag de VN-veiligheidsraad toe over risico's en veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Dario Amodé van Anthropic beloofde het ontwikkeltempo te vertragen voor veilige AI-technologie. Sam Altman, baas van OpenAI, sprak de 15 veiligheidsraadsleden toe en pleitte voor uiterste voorzichtigheid in de huidige ontwikkelingsfase van AI. Het Openbaar Ministerie heeft gevangenisstraffen geëist tegen 3 Drentse mannen die Amazon voor miljoenen euro's hebben opgelicht. De hoofdverdachte uit Hogeveen hoorde 4 jaar cel eisen. De medeverdachten respectievelijk 30 en 28 maanden. Ze stuurden nep-retourzendingen met goedkope spullen. Amazon eist nu ruim 2 miljoen euro schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen. Zonlicht valt naar binnen, ik voel me weer gewonnen.
3: Goedemorgen.

0: Tijd voor een hit uit Nederland.
1: Ja, een hit uit Nederland. Deze hit is van twee broers. Deze zijn geboren in Port Elizabeth in Zuid-Afrika. Ze heten Rob en Ferdi. Leren gitaar spelen van hun oudere broer Tom. En in 1969 begonnen ze met z'n drieën de Swing Kickers. Vanaf 1971 hebben ze de naam veranderd naar Bolland en Bolland. En in 1981 scoorden ze een hit met Indie, You're in the Army Now. Niet veel later, een jaar later, werd dit nummer opnieuw uitgebracht door Status Quo. Maar dit is de versie, de originele versie van Bolland.

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter, hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: Ja, we gaan nu even lekker rustig starten. En dat doen we met Chris de Burg en The Lady in Red.

0: Goedemorgen.
1: Een hele, hele, hele, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Ja, wakker worden. De zon komt op en de radio gaat keihard aan. Je luistert naar het enige echte Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse

En dit is Old and Wise van de Alan Parson Project. Even lekker rustig aan. Misschien nog een beetje wakker worden. Doen we dat nu even met een beetje rustig aan. Kopje koffie erbij. Old and Wise.

0: Tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, tijd voor een hit uit de top 40. En voor de top 40 hit gaan wij deze keer terug naar 1986. Om precies te zijn, na 12 april 1986. Toen kwam dit nummer binnen. Het is een remake, want het nummer stond natuurlijk ook al eerder in de top 40. Wat kan ik erover zeggen? Dit is een remake met The Young Ones. Een hele populaire serie in de jaren 80 over een aantal hippies die in een huis woonden en hele rare dingen beleefden. Uiteindelijk hebben ze een hit gemaakt met Cliff Richard en The Living Dolls heet dat nummer. Dit zijn Cliff Richard en The Young Ones en hun Living Doll.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1986.
3: Look everyone, he's coming through the doors.
4: Brilliant! He didn't even open them!
3: He's here!
5: Quick, Rick, do the speech.

0: Dead was een hit uit de top 40.
1: Een dikke hit zelfs. En dit is Mark Cohn en Walking in Memphis.

0: Oh ja, daar is dat gevreesde muziekje weer. Nou ja, dat betekent eigenlijk maar weer één ding, hè. Dat betekent dat we weer aan het einde zijn gekomen van de uitzending. Ja. Maar goed, het is niet anders. De muziek gaat hier uiteraard gewoon de hele dag door. Want daarvoor luister je naar...
1: Dit is Radio Emmeloord.
0: Juist, Radio Emmeloord. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Dus altijd lekker blijven luisteren. Ook als ik er niet ben, want dan zijn altijd nog mijn collega's te beluisteren. En anders is er gewoon lekkere muziek. Uiteraard sluiten wij hier ook af met de muziek. Ik zou zeggen, dit was Wakker Worden met Wolter op Radio Emmeloord. Ik bedank u voor het luisteren. Ik wens u nog een hele fijne dag. En we gaan eruit met Snowy White en Birds of Paradise. Doei.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. Staatssecretaris Silvio Erkens wil eigenaren van honden die vaak betrokken zijn bij bijtincidenten verplichten een praktijkcursus te volgen. Voor alle hondenbaasjes komt vanaf 2027 een vrijwillige theoriecursus. Daarnaast worden katten vanaf 2028 verplicht gechipt, omdat jaarlijks tienduizenden katten vermist worden. In 2031 komt een Europese database voor honden- en kattenregistraties. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn werd gisteravond een uur stilgelegd nadat rond 8 uur een drone werd gesignaleerd. Beide start- en landingsbanen werden afgesloten. 8 vliegtuigen werden omgeleid, waaronder het toestel uit Frankfurt dat uitweek naar Dresden. In het eerste half jaar ontving de luchthaven 28 dronemeldingen, meer dan enige andere Duitse luchthaven. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uit op de AI-brillen van het bedrijf. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemt dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. Meta heeft een video verwijderd waarin programmamaker Roel Maaldrink en Bits of Freedom kritiek uiten op de AI-brillen van het bedrijf. Ze gingen met een filmende Meta-bril langs bij het kantoor in Amsterdam om medewerkers te vragen wat zij ervan vonden. Meta verwijderde de video wegens vermeend pest en intimidatie. Maaldrink zegt dat nog nooit eerder een video van hem is verwijderd. Bij Russische raketaanval op Kiev kwamen zeker 2 mensen om het leven en raakten 6 anderen gewond, onder wie 3 zorgmedewerkers. Een kraamkliniek raakte beschadigd door brokstukken. De burgemeester waarschuwt dat mensen onder het puin kunnen liggen. President Zelensky veroordeelde de aanval vanuit de Verenigde Staten, waar hij sprak met congresleden over een sanctiepakket tegen Rusland. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: De allerbeste classics.
3: 1974.

0: the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom hier. Zijn we weer. Goeiedag. Het is wederom tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die mooie muziekjes uit de jaren 60, uit de jaren 70 en ook uit de jaren 80. Het is wel weer een leuk begin van de show. De tune van Radio Noordzee Internationaal. De Man of Action van The Les Reed Orchestra. Ik kwam hem tegen in het hitarchief. Ik dacht, nou, daar ga ik gewoon eens mee beginnen. Maar of niet. Muziek is van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Roep ik altijd maar de Gouden Oude Show. Daar ben je mee verbonden met Studio 2. En laten we snel beginnen in het programma. Ik heb een hele mooie plaat uitgezocht. Dus dat gaat weer helemaal goed komen. De komende twee uurtjes, de 120 minuten lang. Heerlijke grammofoonplaten. We draaien ze vanaf de LP's en vanaf de singeltjes. Hier zijn de 3 Degrees.

Is het een jaren van de beslissingen of niet? Soms meneer Harry van Doorn, minister Harry van Doorn. De 3 degrees waren dit met The Year of the Decisions. 1967, terug in de tijd met David Garrick.

Dat is toch heerlijke muziek, of niet? Soms uit 1967 met David Garrick met I Found the Love. Noemen we er gewoon nog in uit 67, of niet? Soms, ja, waarom niet? David Garrick. En nu Andy Fischer.

0: Ja, dan heb je de kans dat je zomaar wordt opgegeten of niet. Zoals Mr. Cannibal. Dat was denk ik dan Andy Fischer hier in de show. Mr. Cannibal.
1: 1973.
0: Het was een grote dikke hit in 1973 voor de formatie The Dizziment Band. Blijft toch een leuke plaat of niet? Net zoals die andere Diopera en FGD in Action. Hier zijn ze met de show.

heel langzaam gaan het erre van toren. De voortops met Standing in the Shadows of Love. We gaan op de Franse Tour, dames en heren, met de Gilbert Bécaud, L'Emportance en La Rose.

0: dat is toch een hele mooie, of niet soms moet je een beetje rustig praten te gaan. Het is ook bij Rebecco hier in de show met de Lampardon. Zo moet je dat zeggen, het Lampardon. En Stella Rood. Straks aandacht voor de zeezenders van toen. Meest eentje uit 1964. Ach, Tom kan het beter zelf roepen.
1: 1964.
0: 1964, dat is de ring van de zombies met Season of Dare.

0: Met Tom.
1: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica boos?
0: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24-0024 ten name van Veronica Hilversum. Binnen enkele weken ontvang je dan gratis zo'n ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24-0024.
2: Let op! 192 Veronica's alarmschijf.

Het is mooi of niet, ze hebben lang omschreven bij Radio Veronica toen tijd met Yours and the Fire, met The Love of Life. Dit is ook zo mooi, dit is tijdloos of niet soms. Ik heb het natuurlijk over de formatie The Cats uit 1972 om helemaal volledig te zijn met The One Way Wind.

dat is nog eens verrassend. En de Duitse versie of niet soms met de kerst met One Way Wind. Is ook zo'n leuke plaat deze van Starbuck met I Got To Know.

0: heel langzaam gaan zwegen of niet. Starbuck met I Got To Know. Dat is toch wel eens leuk om ze helemaal uit te draaien of niet soms. Ja, we draaien ze toch van singeltjes en LP's. En we gaan op de Franse tour met Julien Clerc.
1: Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier.

0: radio van nu klinkt weer helemaal als gisteren.
1: Goud van oud.
0: Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.
2: Sometimes the world is a valley of heartaches and tears. And in the hustle and bustle

Dat is een geweldige plaat, of niet? Deze van Elmertino met de Vogelaren. De gouden oude show met de muziekjes van toen. Allemaal vanuit Studio 2, ondergetekende Jon de Graaf is de naam met heerlijke platen. Heerlijke platen. Zoals deze van ook van die LP van The Greatest Love Songs of Wings. Dit is de Silly Love Songs.

0: Dat is voor een hele mooie plaat. Dat is niet soms in de ene laatste alweer in het eerste gedeelte van de show. Met Davy D, Dozy, Bicky, Mick en Ditch met de Xanadu. The Legend of Xanadu om precies te zijn.
1: Johan de Graaf. Met de hits van toen.
0: Dit is de laatste in het eerste gedeelte. Wat is het toch weer snel gegaan, hè? Maar wel een hele mooie van The Upper Child. Met Such a Funny Night.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Een Amerikaanse rechter heeft geoordeeld dat CNN, MS Now en Politico onmiddellijk weer toegang moeten krijgen tot het Witte Huis. De perspassen van tientallen medewerkers waren afgelopen weekend ingetrokken omdat Trump niet tevreden was met de berichtgeving. De rechter stelde dat verkeerde procedures werden gevolgd en grondwettelijke rechten mogelijk zijn geschonden. De toegangspassen mogen de komende 14 dagen niet opnieuw worden ingetrokken. Een AI-agent van OpenAI drong op 18 juni binnen in een Australische medische database van Medicare, het zorgverzekeringssysteem. De Australische premier Albanese noemde dit onacceptabel en bekritiseerde de trage communicatie. OpenAI informeerde de overheid pas 2 weken geleden via een algemeen mailadres. Albanese sprak hierover met OpenAI-topman Sam Altman. En dan tot slot het weer. Vanochtend begint met sluierwolken die overtrekken, gevolgd door stapelwolken en flinke perioden met zon. De zwakke tot matige wind waait uit het noorden en de temperatuur bereikt uiteindelijk de 14 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van de Gouden Oude Show. Met een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet? Zoals deze van Elvin Stardust. Dat was dan getiteld Pretend. Studio 2, dat is het strijdtoneel van de Gouden Oude Show. Met de muziekjes kriskras door elkaar heen. De jaren 60, 70 en 80. Hier is Oliver met Good Morning Sunshine.

0: song.
1: Dat is een mooie of niet, soms deze van Oliver. Eind van de jaren 60 alweer. Good morning, starshine. Ik zei sunshine, maar het is starshine. Ja. Oh, kleine verspreking, dat kan best een keer gebeuren. Ja. Oftewel, dat kan er best over overkomen. Nou, zo erg is het ook weer niet, dat valt best allemaal wel mee. 79, dames en heren, hier zijn de Westars.

Peter's Wheel in de show. Ik vind het een prachtplaat, moet ik zeggen. Ik heb de tijd niet gehoord, maar ik heb hem gevonden in het grote hitarchief beneden in de kelder. En ik dacht, nou, dat is toch wel weer een leuke plaat om er eens te gaan draaien in de gouden oude show. Straks aandacht voor de zeezenders van toen, door middel van de lieveling van Mi Amigo International. Maar eerst even deze mooie van Neil Diamond.

Stargazer, de man van de vele hits die hij heeft gemaakt. Of niet, soms Neil Diamond was dit. Song of Blue was ook zo'n leuke plaat van Neil Diamond. Maar goed, doen we een andere keer. Eerst even Slim Tirette met Stars.

heerlijke plaat of niet, zoals deze van Emily Starr in de show. Het jaar 1978 alweer. Het is het laatste jaar van Mi Amigo Internacional. Lieveling, 5 augustus 1978 uit België was dit Emily Starr. Dit komt uit Nederland. En Sue komt uit Engeland. En Spooky uit Nederland. Swinging on the

Spooky en Sue. Ja, Spooky kon niet zingen. Dat was de Big John Russell die dat deed. En Sue kon wel zingen. Sue was uit Engeland. Met Swinging on the Star kwam om uit 1974. Hier is Hot Chocolate. Start.

Het blijft toch een echte radioplaat, waar of niet deze? Een van de Belgische formatie, de Macduff Dimension. Een mooie plaat blijft het nog steeds uit 1979 met P.S. I Love You. Even de piano erbij. Het is niet de pianoman van Billy Joel. Nee, het is Elton John.

een spunkje hier in de Gouden Oude Show, of niet? Of deze van Elton John. Met Jorgensen. We gaan terug naar de jaren 60, naar de Hummus.

Dat is het namelijk van Toen ik Carcassonne, hè. Is het leuk of niet soms? Ik kwam me tegen in het grote hitarchief van de Gouden Oude Show hier beneden in het gebouw in de kelder. Alle singeltjes en LP's, Nick is bij elkaar staan gerangschikt. Een mooie plaat van Françoise Hardy.

Ja, een bakje koffie gaat er altijd in, toch niet soms deze? Oosibisa komt allemaal uit het jaar 1976 alweer. Nou, dit komt van de jaartjes terug, hoor. In de jaren 60, een heerlijke plaat. 1968 met Dave Clark 5 en You Got What It Takes.

oude muziek doet het nog prima of niet, zoals deze. Van Dave Clark 5 met You Got What It Takes. De luidsprekers staan keihard aan hier in de studio. Ja, we gaan niet harder dan 10, want het is ook oude apparatuur waar we mee werken. Oude spullen, maar ze doen het nog uitstekend, moet ik zeggen. Dave Clark 5 met You've Got What It Takes. Zo, hè, dan kunnen we even bijkomen. Zo bijna tegen het einde van dit programma doen we een hele mooie van Tony Orlando & Dawn.

0: bij de speakers van vandaag.
1: Oh, wow.
0: Klinken de hits van toen.
2: Oud en vergeten, maar nog lang niet versleten.
0: Bij Johan de Graaf in de Gouwe Ouwe Show.

0: op Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van de Klucht. Een goedemorgen. 8 matrozen van vliegdekschip USS Abraham Lincoln hebben geprobeerd een einde aan hun leven te maken. Dat blijkt uit een brief van de marineminister. Geen van de pogingen was dodelijk. De groep was betrokken bij de oorlog met Iran. Een legerfunctionaris zegt tegen CNN dat het aantal ongelooflijk hoog is voor een gevechtsgroep van 6.000 tot 7.000 matrozen. Op zaterdag 3 oktober ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volledig stil vanwege grootschalige renovatiewerkzaamheden van NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden minder treinen. Spoor 11A wordt aangesloten, spoor 14A losgekoppeld. Het perron van spoor 13 en 14 wordt verlengd en opgangen worden ook verbreed. Nederland investeert in laserwapens om vijandige drones uit te schakelen als goedkoper en sneller alternatief voor Patriot-raketten. Staatssecretaris Boswijk tekende vorig jaar een contract met een Australisch bedrijf dat samen met TNO lasers op Nederlands grondgebied ontwikkelt. Hierdoor wordt Nederland minder afhankelijk van andere landen voor luchtafweersystemen en kan het een voortrekkersrol vervullen. Gelderland wordt de eerste provincie die stikstofstroken invoert als bufferzones rond kwetsbare natuur. Rondom de Veluwe, landgoederen bij Brummen en de natuurgebieden Bekkendelle en Wildingswust komen zones van maximaal 500 meter. Na een vergadering van 14 uur stemde een meerderheid van 37 tegen 14 voor het plan. Binnen BBB stemden 7 van de 12 statenleden tegen. Het weer nog. Vanmiddag blijft het zonnig, met enkel wat stapelwolken en wolkensluiers aan de hemel. Het is 17 tot 19 graden, iets frisser dan voorgaande dagen. Maar wel de normale temperatuur voor eind september. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

En wederom een hele goede middag op deze zonnige dag. Het wordt vandaag misschien wel 17 graden. En dit is live vanuit Studio 19. En dankjewel Johan Graaf voor de afgelopen 2 uur, de Gouden Ouwe Show. En Johan is terug morgenochtend om 10 uur.

En dat was ABBA Under Attack. Een hele goede middag van deze studio voor alle luisteraars via Middengolf, DAB Plus of online. En ook Johan de Graaf, Teun Nijdam, Theo Elschot, André Vinken en Henny de Graaf.

0: in Noord-Nederland op 747 AM. Dit is Radio Emmeloord. The most with the most.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

Frans Halsema voor haar. Als je dat hoort, dan kun je bijna niet voorstellen dat 40% van een huwelijk eindigt in een scheiding. Had men blijkbaar niet zo bedoeld. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl.

Ja, Chicago. Met 24 or 6 to 4. Even kijken hoor, ik ben het even kwijt. 25 or 6 to 4. En Annelies bracht net boterhammen. Ik wens iedereen smakelijk eten. En ik moet nog een beetje wennen aan de nieuwe studio software.

En de headlines uit het nieuws. Bij het kantoor van de Deense rederij Maersk in Rotterdam zijn vannacht ruiten beklad met rode verf en vernieling aangericht. Oekraïne heeft een grote nachtelijke droneaanval uitgevoerd op de Russische havenstad Novorossiysk. Vorig jaar voelden Nederlanders zich vaker onveilig dan 2 jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS. Air France KLM verloor maandag bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het weer nog. Vanmiddag houdt het lente weer aan. In het noorden hebben we slechts te maken met enkele wolkensluiers. Elders is de lucht volledig onbewolkt. Een zuidenwind voert zeer zachte lucht aan uit Zuid-Europa. De temperatuur stijgt ook naar 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

als ik naar oude top 20 luister van Radio Luxemburg, dan hoor ik allemaal instrumentaaltjes die later bij Veronica gebruikt zijn als begintune. Onder andere Johnny en de Hurricanes voor Veronica Teenage Muziek Express en dit nummer van meneer Kokomo als tune van Joost de Draaier. En dan moet ik even kijken, want ik heb een nieuwe studio software en al de knopjes werken nog niet, dus het is een beetje behelpen.

0: Country.
1: Paul Simon, 50 Ways to Leave Your Lover. Ja, dat zal wel. Ja, ik bedoel met dit, deze nieuwe studio software, er kan ook heel veel geautomatiseerd worden. En daar ben ik zo nu en dan mee bezig. Maar dan weet ik niet precies meer wat ik allemaal gedaan heb. Dus dan denk ik, ik ben de draad kwijt. En dat moet dan maar gewoon.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Een waar woord van Rob de Nijs. Alles wat ademt. Ja, spannende tijden. Hier is Henk de Nijf.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. Het treinverkeer op Amsterdam Centraal ligt zaterdag 3 oktober volledig stil voor werkzaamheden. Dat melden de NS en ProRail. Op 4 en 5 oktober rijden er minder treinen dan normaal en moeten reizigers rekening houden met grote drukte, vooral tijdens de spits. Criminelen gebruiken AI om cyberaanvallen te automatiseren, te versnellen en efficiënter te maken. Daarvoor waarschuwen inlichtingendiensten AIVD en MIVD samen met 5 andere organisaties. In een open brief roepen ze bestuurders van bedrijven en andere organisaties op om verantwoordelijkheid te nemen en prioriteit te geven aan cyberveiligheid. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Hij poetste de schoenen van de baas, zorgde dat de koffie werd rondgebracht en dat de paparazzen voor de vergaderingen keurig in orde waren. En hier is hij dan eindelijk op de radio, want hij kreeg een eigen programma, Dick Hofflinga.

Ons alle Sam Cooke, die alles zelf schreef en ook veel voor andere artiesten. Another Saturday Night. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Don McLean, Crying, een nummer van Roy Orbison, zoals wel genoemd de Big O. Iedereen had wel een bijnaam. Goedemiddag, Kees Bakker, Johan de Graaf, Peter Frakking, Willem Keestra en Gert Meppelink.

prachtig nummer wat vroeger vaak gedraaid werd door Jan van Veen in Candlelight. Je weet nog wel, op Veronica of Hilversum 3 of later natuurlijk Sky Radio. En hier is de Boy Town Gang. MUZIEK

Ja, toch, toch weer een ei. Dat waren de Beatles met natuurlijk een nummer van een beroemde LP uit 1967. Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. En dit was Good Morning.

headlines uit het nieuws. De Raad van State adviseert het kabinet een taakstrafverbod niet uit te breiden naar geweld tegen hulpverleners. Bij het kantoor van de Deense rederij Maersk in Rotterdam zijn vannacht ruiten beklad met rode verf en vernielingen aangericht. Oekraïne heeft vannacht een grote droneaanval uitgevoerd op de Russische havenstad Novorossiysk. En Air France KLM verloor vanmorgen bijna 10% op de Amsterdamse beurs. Het weer dan nog. Vanmiddag houdt het lenteweer aan, alleen in het noorden is het licht bewolkt. Elders schijnt de zon volop. Een zuidenwind voert zeer zachte lucht uit Zuid-Europa aan. De temperatuur komt uit op 16 tot 18 graden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

en de visje. Ja, dat was een grote hit in Duitsland. En ik hoorde dat onder andere in een Duitse bar op Gran Canaria. Ik denk, wie is dat nu weer? Dit is Baker Street.

Howard of the County. Kenny Rogers, en inmiddels schijnt de zon heel stralend in Emmeloord. Want de temperatuur zal vandaag oplopen tot 17 graden. Dat ik dat toch mag meemaken.

Ja, de Cats uit Volendam, de stad van Mona Keizer. En dit was het dan weer voor vandaag. Ik dank u voor het luisteren. Dit was Live at Studio 19. Na 2 uur komt Henny in de middag uit Studio 18, ook live. Dat het allemaal kan, hè. Ik ben terug morgen om 12 uur. Ik wens je nog een hele prettige en zonnige maandagmiddag.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
3: Nummer 15.

0: Jingle Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Donna Summer met Last Dance. Nummer 14, R.B. Greaves met Take a Letter Maria. Nummer 13, The Temptations met My Girl. Nummer 12, Eric Clapton met Tears in Heaven. En op nummer 11, The Hughes Corporation.
2: Nummer 10.

0: Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Crowded House en Weather With You. Nummer 9 Seal met Kiss From A Rose. Nummer 8 Tina Turner met What's Love Got To Do With It. Nummer 7 Billy Joe Spears met Blanket On The Ground. En zojuist op nummer 6 Otis Redding met The Dock Of The Bay.
2: Nummer 5.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, Roxette met Listen to Your Heart. Nummer 4, Bob Marley met Stir It Up. Nummer 3, Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life. Nummer 2, Take That and Back for Good. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is 10cc met Dreadlock Holiday.
2: Nummer 1. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: Het is 3:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De ontploffing voor een synagoge in Luik en een brand in een auto in de Joodse wijk in Antwerpen afgelopen maart waren een reactie op de Iraanse oproep om Joodse doelwitten aan te vallen. Dat zegt Gert Verkouteren, de directeur van de Belgische Veiligheidsdienst die terrorisme-dreigingen analyseert. De binnenvaartsector ziet het eenrichtingsverkeer dat vanaf morgen op de Boven-IJssel geldt als noodzakelijk kwaad. Dat laat Koninklijke Binnenvaart Nederland weten. De maatregel betekent voor sommige schepen dat ze 300 kilometer moeten omvaren. En dat kost tijd, kost extra brandstof en de klant krijgt het product een stuk later. Oekraïne heeft twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea gestuurd. Dat zegt president Zelensky. De soldaten werden vorig jaar januari gevangen in de Russische regio Koersk. Een van hen probeerde zelfmoord te plegen uit angst voor straf bij terugkeer naar Noord-Korea. Zo'n 14.000 Noord-Koreaanse militairen vechten voor Rusland. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is ietsje toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. Alle nieuwe patiënten kregen het Westnijl-virus door de beet van een besmette mug. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Chicago en Holy Dark Dinner. En het begin van het programma vanuit Studio Gouden hier op Radio Noord. En welkom. De volgende twee uren draaien we de mooiste muziek voor u.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
0: Ja, weer een volledig compleet programma natuurlijk hier op Radio Emmeloord vanuit Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben voorlopig bij jullie met de mooiste muziek. En we draaien The Carpenters en Rainy Days en Mondays.

Richard and Karen Carpenter and The Carpenters and Rainy Days and Mondays. Ja, ja, we houden niet zo van Mondays. Hè. Hey, we gaan terug naar 1973 en we draaien Donna van 10cc.

0: Rob de Nijs met zijn zuster, dag zuster.
1: Via DHB Plus is dit Radio Emmeloord.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een beetje stoelmuziek hier op Radio Emmeloord. En Kurt Smeefield. En Who's That Lady?

0: 1973, Me and Mrs. Jones.
1: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Late jaren 70, Supertramp was best een goede band. En Goodbye Stranger.

Ja, u luistert naar Radio en Lot. En we zenden uit op 747 Middengolf, oftewel AM, DAB+, www.radioemmerloort.nl via de stream. En dat was Goodbye Stranger van Supertramp.

Ja, dat was uit 1969 en Peggy Lee, in Is That All There Is. Ja, voorlopig voor dit uur even wel. We gaan naar het nieuws en het weer. En dan aan de andere kant daarvan horen jullie me weer.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Vanmiddag is het droog en zonnig. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt. En vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dat was Mistral en met Starship 109. En welkom hier in het tweede gedeelte van het programma vanuit Studio Gouda.

1970 was dat Mark Bolan en T-Rex en Hot Love. En ja, deze moeten we draaien. Hè. Het is weer voorbij. Die mooie zomer. En Gerard Cox.

0: Ja, de zingende buschauffeur Jaap Kooijman, oftewel Gerard Cox. En dat was Het is weer voorbij die mooie zomer uit 1974.
1: 747 AM.
2: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, er is altijd veel te doen over ICE in Amerika en zo. Hè. En dit is een plaatje uit 1973. Dat gaat over de Native Americans. Hè. Redbone. We all wounded at Wounded Knee.

0: prachtige muziek hier op Radio Emmeloord, Studio Gouden hier. En dat was Am I Losing You Forever? En dat was Mai Tai.
1: Wonderful Radio Emmeloord.
2: Auf Kurzwelle, Mittelwelle und UKW.
0: Ja, herinneren jullie deze nog? Dat is Bonnie Tyler en I'm Lost in France.

draaien niet vaak nummers uit 2007 op Radio Lord, maar dit was Katie Mula en 9 Million Bicycles. Dat, ja, vind ik zo'n mooi nummer. En ja, we vervolgen. We hebben Kate Bush en Army Dreamers.

0: Brian Ferry en Roxy Music en Love is the Drug.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een nummertje van Cliff Richard. En goodbye Sam, hello Samantha.

Dubbel is dat, hè? Harry de Aardige Aap, ik heb me wel meegedraaid. Cocktail Trio. En ja, dat is mooi, hè? Dit is Fox en The Love Ship.

Ja, dat waren de Bloemenkinderen van Armand. 1967, echt protestzongen. En Armand die maakte allemaal protestplaatjes. En volgende week zullen we nog eens wat van hem draaien. Het programma zit hier weer op. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren. En u kunt schrijven naar Radio Emmeloord. En als u daarbij Studio Gouden vermeldt, dan komt het ook bij mij terecht. En dat kan via de e-mail. En dat is studio@radioemmeloord.nl. En ik zou zeggen, nog een hele prettige dag. En blijf lekker luisteren naar Radio Emmeloord. Er komen nog heel veel mooie programma's aan. En we eindigen weer met de Man of Action.

0: Circus, 5 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag. De Radboud Universiteit in Nijmegen verbiedt de Groot-Nederlandse Studentenvereniging toegang tot toekomstige introductiemarkten, nadat de AIVD en de NCTV de vereniging als rechtsextremistisch hebben aangemerkt. De diensten geven aan dat kernleden diep racistische opvattingen hebben en pleiten voor remigratie van mensen met een niet-westerse achtergrond. In Polen brak gisteravond brand uit bij een Starlink-installatie die voornamelijk Oekraïne van satellietinternet voorziet voor legeroperaties en droneaansturing. De vicepremier van Polen vermoedt dat Rusland de brand opzettelijk veroorzaakte als onderdeel van een hybride aanvalstrategie. De installatie functioneerde de dag erna gewoon normaal. Door een orkaan zijn in Japan zeker 10 mensen om het leven gekomen door aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen liepen onder en tienduizenden mensen zaten zonder stroom. In de plaats Narita stierven ook 100.000 kooikarpers, wat een kwekerij zo'n 6 miljoen dollar schade opleverde. Influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter, wordt in Frankrijk aangeklaagd voor dood door schuld in het verkeer onder invloed van drugs. Bij hem werden op 19 mei sporen van cocaïne aangetroffen na een ongeluk op de A7, waarbij regisseur Ilja Vierhout 4 dagen later overleed. En dan het weer. Bij een matige noordwestelijke wind is het zo'n 19 graden. Ook vanavond droog en onbewolkt en vannacht koelt het af naar 7 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Als een ware clochard staat ze waarschijnlijk te schuilen, want ook daar vind je water under the bridge. Maar ook op de brug de laatste tijd. In dit land regent het ook altijd, hè, voor je gevoel, van tijd tot tijd. Genoeg daarover. Welkom bij Happy the Peppy. Een uur lang de plaatjes die je al bijna vergeten bent.
1: Peter Engelsen.
0: En dat op Radio Emmeloord tot 5 uur.

En wees maar eerlijk, geef het maar toe. Ook jij hebt meegeneuried met Lailo, Lailo, Lailo, Lailo, La. All My Loving, niet van de Beatles, maar misschien wel van de Spaanse Beatles. Los Manolos. After

0: Wat zullen we vanavond eens gaan doen? Nou, ik neem je mee uit dansen. Wat een leuk voorstel was het. Het werd op muziek gezet door Jason Derulo. En daarom hoorde je zojuist Take You Dancing.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: Kiki D en I've Got The Music In Me. Nou, dat is wel de bekendste die ze heeft gemaakt. De bekendste plaat, maar ze had er heel wat hoor. Vroeger, toen wij nog heel erg jong waren.
1: The swinging 60s and the happy difference. Unhappy the peppy.
0: Ruim halverwege het programma. Dat betekent aandacht voor de vergeten jaren 60 plaat.

vernieuwt inmiddels The Sound of Music naar de gelijknamige musical van Rodgers en Hammerstein. De musicalfilm van Robert Wise met gezang van Julie Andrews. En dat was overigens ook de hoofdrolspeelster.

al te vroeg overleed, zei. En wat had ze een mooie carrière deze Donna Summer. Met onder andere I Feel Love. Maar heel veel later ook de muziek uit de film The Deep. Daarvoor ook al veel muziek. We zitten er goed in vandaag. Geef het toe. Down Deep

0: de hamvraag van Radio Emmeloord.
1: Wat ben je nou van plan?
0: Wat ben jij nu eigenlijk van plan? Nou, denk er maar eens over na en laat het ons maar weten. Je weet wel, hè, de hamvraag, dat was vroeger op de radio. En de hoofdprijs was werkelijk een ham. Je zal hem maar via de mail ontvangen, zeg.

van de eerste tot en met de laatste noot helemaal gedraaid. En dat is niet voor niks. Wat een mooie plaat van Vicky Brown en de New London Choral. En Stay With Me Till The Morning Goes.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde.

0: Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Minister David van Wil wacht donderdagavond een zwaar debat over cijfers van aangiftes en melding van zware misdrijven. De Rekenkamer heeft kritiek op zijn uitleg over 10.000 zaken. Oppositiepartijen sluiten een motie van wantrouwen niet uit. Ja, 21 overweegt die mogelijkheid, terwijl andere partijen eerst het debat willen afwachten. De Tweede Kamer wil strengere regels op camerabrillen met microfoon en AI. Volgens Kamerleden worden mensen soms heimelijk gefilmd, waarna beelden op sociale media verschijnen. Het kabinet zegt dat bestaande privacyregels al veel gebruik verbieden. Dit najaar komt Europees privacyadvies over camerabrillen en andere AI-brillen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60 Splash.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Staatssecretaris Joannes de Bat vindt dat flexibel stroomgebruik het nieuwe normaal moet worden. Door stroom vooral op rustige momenten te gebruiken, kan overbelasting van het volle elektriciteitsnet worden voorkomen. Volgens de Bat zijn daarvoor prijsprikkels nodig. Hij waarschuwt wel dat mensen soms tijdelijk zonder stroom kunnen komen te zitten. Meer dan 10.000 mensen zijn in Madrid de straat opgegaan uit protest tegen de steeds duurdere huizenmarkt. Aanleiding was de uitzetting van de 87-jarige Mari Carmen Abascal, die 71 jaar in haar appartement woonde. Ze kon een forse huurverhoging niet betalen en werd uiteindelijk op een brancard door agenten naar buiten gebracht. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon.

0: volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september, de verjaardagsmaand van het programma, zou ik kunnen zeggen. Het programma bestaat inmiddels 17 jaar. En het is een traditie geworden om elke september een themamaand te houden, waarin allerlei thema's aan bod komen. En de afgelopen tijd heeft u kunnen horen Earth and Fire, 1965. En vorige week was dat nog Bob Dylan. Deze week gaan we doen covers van Nederlandse bands, van nummers van andere bands. Een andere naapen is, niet zo moeilijk. Dat kan soms ook heel moeilijk wezen. Soms maken ze ook gewoon een heel ander type nummer ervan. Nummers van de Beatles bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je die nadoen? Nou, Sandy Coast is daar een mooie variatie maken op Eleanor Rigby.

Dat waren Hugh and the Hilltops met Cry Me a River. Een nummer wat ze in 1966 tot de 27e plaats in de Veronica Top 40 bracht. Veel eerder uitgebracht door Julie London. En begin jaren 60 al gecoverd door Sam Cooke. En in 1970 werd het ook een grote internationale hit voor Joe Cocker. Deze was dus van de Nederlandse band The Hugh and the Hilltops. Red Red Wine is oorspronkelijk geschreven door Neil Diamond. En ook een grote hit geweest in de jaren 80 van UB40. Maar in 1968 werd het uitgebracht door T-Set.

Prachtige zusters Maassen uit Harderwijk. Ze trad in 1970 nog op voor Nederland op het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterman. Dit is weer een heel andere stijl die ze opnamen. Een nummer oorspronkelijk van Three Dog Night, I Can Hear You Calling. Die bracht het uit in 1970. En deze coverversie van The Hearts of Soul, die werd uitgebracht in 1972, werd geen hit. Zoals ik al zei, het is soms leuk om bandjes na te doen. Al is het maar om het mooie geluid wat zo die bands als bijvoorbeeld The Beatles geven. De Cats coveren het nummer I've Just Seen a Face.

Wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

dit zou je nog een klein beetje kunnen zien op een extra toegift voor afgelopen week. Het programma over Bob Dylan. Want dit is een oorspronkelijke Dylan-plaat Masters of War. Uitgevoerd door de Nederlandse band The Maskers. Volgende nummer is niet super bekend. Alleen als je fan bent van Sir Douglas Quintet. Dit was de eerste plaat die ze maakte. She's About a Mover. Het nummer werd ook later gebruikt voor de Fara Disco Show. Ha, hoe, hoe, ha, werd er overheen geroepen. Een uitvoering van de Edese band The Beatniks is, helemaal nog minder bekend. Het was de bijkant van hun single Wouldn't You Like To Know. En het werd uitgebracht in 1966. She's About a Mover.

de uitvoering van The Boys. In 1972 tot de vijfde plaats van die Veronica de Veer kwam. Maar in 1971 al in de tipperaden kwam door de Nederlandse muzikant Ritty McGarrity. Het is al geschreven door een Amerikaanse componist. Maar hoe het nou kan dat dit nummer eerder in Nederland uitkwam van een Nederlandse zanger, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Jarenlang voerde ze de lijst van populairste zangeres aan. Inmiddels is ze een beetje vergeten. De Haagse zangeres Bojura. Zij coverde een nummer uit de musical Hair. Frank Mills.

uitgebracht. Onder andere door de Hepstars en The Who, maar ook door de Nederlandse band The JJ's. Een voortzetting van The Jumping Jewels, Bald Headed Woman. Iets rustiger aan nu, 1962. U kent hem van Glenn Miller. Maar kent u ook de uitvoering van René and His Alligators in The Moods?

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

In 1966, in een wat rustiger uitvoering, een hit voor The Temptations, vooral in de Verenigde Staten. In 1968 de enige top 40 notering van de Soulse blend Blues Dimension, deze turbo-versie van Get Ready. Beetje uit dezelfde stal, ook een Motown-band, The Four Tops. Ze brachten het nummer It's the Same Old Song uit. Dat werd weer gecoverd door onze eigen Motions.

In het Engels beter bekend als Reflections of My Life, een hit van de Marmalade. Dit keer in het Duits vertolkt door de Twentse band The Buffoons. En daar kan je niet zeggen dat dat onverdienstelijk was. Een Italiaanse band, waarvan ik de naam helaas even kwijt ben, bracht een single uit, Pianco Con Me. Het werd in het Engels vertaald en onder andere door de Heerlense band The Scope de trofeeën ingezongen. Be Mine Again.

geschreven door Ray Davies. Dat verraadt de Kinks. En daar was het ook een hit van A Well Respected Man. Het werd vertaald door Boudewijn de Groot naar een respectabel man. Hank Williams schreef Jambalaya. Het werd onder andere gecoverd door de Carpenters. Maar op het album Inkpot ook door onze eigen Shocking Blue.

Jambalaya uitgevoerd door de Shocking Blue. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Deze thema-uitzending van het Muziekmuseum. En deze keer hoor je dus allerlei covers door Nederlandse bands van platen uitgebracht door andere artiesten. En van sommigen kan je zeggen, ja, daar hebben ze nog mooi iets aan toegevoegd. Anderen zeggen, ja, misschien nou had ik liever het origineel gehoord. Maar het is altijd weer bijzonder om te horen wat iedereen er weer van gemaakt heeft. Volgende week komt er de laatste aflevering van september van de thema-uitzendingen. Wat dat is, daar ben ik nog even over aan het nadenken, dus dat blijft nog een verrassing. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een cover van het Shadows nummer Food Trapper door de Oosterbeekse band The Sound Magics. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: is 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Daar is hij weer. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een lekkere nieuwe aflevering van onze Disco Show. Hier op Radio Emmeloord natuurlijk. Ja, waar anders zou je bijna zeggen, toch? Als eerste dank ik Jan van Weterlo voor zijn themamuziek die hij heeft in september. Heerlijk om naar te luisteren. Ik was het andere weken gewoon vergeten te melden. Dus bij deze Jan, mijn welgemeende excuses. maar mooi om te horen hoeveel Nederlandse bands hebben covers gemaakt hebben. Dat wist ik dan weer niet, maar Jan weet dat wel, ja. Goed, weer een disco-show, lieve luisteraars. De laatste voor september, want volgende week donderdag is het gewoon 1 oktober. En dan hebben we weer Nederlandstalig, dus... En ik denk dat ik wel weer een behoorlijk lekker lijstje heb klaargemaakt voor vanavond. En de eerste daarvan, die hebben we al gedraaid. En die kwam van de Gibson Brothers, de Non-Stop Dance, nummer uit 1977. Hadden ze een nummer 1 hit mee, deze broertjes Gibson. 2 weken stonden ze daar en daarna hebben ze nog een paar heerlijke nummers gemaakt die ook regelmatig voorbij komen in onze Disco Show. Absoluut heerlijke muziek. Dat is ook zo van de volgende man. Ietsje later, 1984. We gaan naar Dan Hartman. En een van zijn hits en die heet I Can Dream About You.

Michael Zeker Band, zo heet de artiest. En Let's All Chant was de titel van de song. Michael Zeker, een Amerikaan. En had een behoorlijk succes in 1977 met dit nummer. Maar daar bleef het ook bij. Haalde de vierde positie in de top 40 in dat jaar. Maar daarna hebben we nooit meer wat van hem genomen. En dus valt hij onder de categorie één dag vliegen. One Hit Wonders, ja. En wij gaan verder met ABBA, natuurlijk. Heerlijke muziek, hier is de Summer Night Sitting.

In Deep, Amerikaans disco groepje Last Night, The DJ Saved My Life. En ja, ze hadden nog twee nummers daarna uitgebracht, werden niet echt een hit. En na twee jaar hebben ze de band weer opgeheven. En een deel daarvan is gegaan naar Technotronic, de Belgische, ja, ook een soort van disco of eigenlijk meer dance act. Pump Up The Jam, dat was toen de hit van hun. Goed in de voor natuurlijk, ABBA en Summer Night City, dat zit altijd goed. En wij gaan naar de verzoekjes. En de eerste komt van Dick. Dick, dankjewel. En die vroeg om Shirley & Company, Shame, Shame, Shame. Hij vertelde erbij voor iedereen die luistert, maar het is niet persoonlijk bedoeld. Helemaal goed, Dick. Hier komt-ie.

de formatie Delegation. Een nummer wat je niet zo heel vaak van hun hoort, maar wel in de hitparade heeft gestaan. En niet erg hoog, tipparade zelfs. Dus ja, dan heb je zomaar kans dat je niet kent, maar wel lekkere muziek. Delegation kennen we natuurlijk van hun grote hit Put a Little Love on Me. En deze keer, nou eens een keer een andere. En daarvoor het nummer van Dick, of aangevraagd door Dick, Shirley and Company en Shame. Goed, en dan komt het volgende verzoekje inmiddels ook weer binnen. Fred en Mieke weer terug van Italië. Fijn dat jullie er weer zijn, jongens. En we gaan uiteraard met heel veel plezier jullie verzoekje draaien. En dat kon natuurlijk niet anders dan een Italo Dance Classic. We gaan naar Silver Pozzoli. And Around My Dream.

Ben je klaar en op voor twee muziekinstrumenten opruimen, studio uit en helemaal goed. Boney M inderdaad, going, gotta go home. En daarvoor het verzoekje van Fred Emmeke, Around My Dream van Silver Pozzoli. Ja, helemaal goed. Eens even kijken, want ik was wat aan het zoeken, maar dat kan ik even zo gauw niet vinden. Dus wij gaan eerst even verder met de volgende en die komt van Michael Sembello.

Donna Summer deze keer eens met een ander nummer. En afgelopen week heb ik nog even op de Schatkamer gekeken. De Schatkamer is een website waarin allemaal oude stukken, oude delen van programma's van jaren terug. Kun je daar terugkijken? En ik heb nog weer even gekeken naar het optreden van Donna Summer in Van Oekels Disco Hoek. Dat was in 1974, waar ze optrad met haar eerste nummer, The Hostage. En daar hadden we dus zijn assistent, ingenieur Evert van de Pik. En Van Oekel zelf, die Donna Summer echt compleet gek maakte. Maar in interviews later heeft ze gezegd dat ze het eigenlijk heel geweldig vond. Ze is nog twee keer terug geweest in dat programma met wat latere hits. Deze overigens kwam uit 1980. Goed, we gaan snel verder met de volgende. En dat heeft een reden, want ik kreeg klachten deze week. Ja, dat kan ook. En dat is ook niet erg. Daar gaan we wat aan doen, want ik draaide veel te weinig Robin S. Nou, dat gaan we even oplossen. Hier is Show Me Love.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft anderhalve dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Amnesty International pleit voor het afschaffen van de Amerikaanse vreemdelingenpolitie ICE. De organisatie zegt bij onderzoek in 4 steden meerdere misstanden te hebben vastgesteld, waaronder discriminatie, intimidatie en onmenselijke detentie. Volgens Amnesty gaat het niet om losse incidenten. De organisatie vindt dat het Amerikaanse immigratiesysteem volledig opnieuw moet worden opgebouwd. Journalisten van CNN en MS Now zijn weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder op donderdag werden zij geweerd, ondanks een bevel van een federale rechter om de toegang tijdelijk te herstellen. CNN, MS Now en Politico hadden daarop een spoedzitting aangevraagd. Het is onduidelijk of Politico weer toegang heeft gekregen. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Michael Walden en de Divine Emotions. Welkom in de tweede uur van onze disco show, lieve luisteraars. Heerlijk nummer uit 1996. En ja, wat gaan we doen in de tweede uur? Nou, straks de VIP-plaat natuurlijk. Rond een uurtje of 9:30. En tot die tijd heerlijke muziek. Waaronder Cool and Again. 1985. Hier is Fresh.

Een minuut is wel wat weinig, maar het kan snel gaan inderdaad. Ja, Tavares, If Only Takes a Minute. Heerlijk nummer en daarvoor Fresh van Cool en The Gang. Goed, we gaan naar een verzoekje en die komt van Nick. En die wilde graag Black Box horen. Hier is Right on Time.

Dancing van de Bee Gees natuurlijk. En daarvoor een heerlijk nummer van Black Box en Ride on Time. Goed, lieve mensen, ik kreeg een appje van Fred. Die zit Nederland-Duitsland te kijken. Het voetbal voor de Nations League. Nederland staat met 1-0 achter. Inmiddels heb ik begrepen. Maar hij zegt, daar past Modern Talking prima bij. Nou, dat gaan we doen, Fred. Hier is Brother Louie.

heerlijke muziek van Incognito. Don't you worry about a thing. Ja, en ja. Daarvoor hadden we natuurlijk Modern Talking en Brother Louie. Goed, en we zijn inmiddels ver over 9:30, lieve luisteraars. En dat betekent dat we toe zijn aan onze VIP-platen. De platen bedoeld voor de mensen om ons heen. De mensen waar je op kunt vertrouwen. De mensen die er altijd voor je zijn. En wie dat is, mag je helemaal zelf invullen. Maar wij staan er graag even bij stil met heerlijke nummers. En vandaag heb ik er ook weer zo een. We gaan naar een heerlijk nummer van Foreigner. I wanna know what love is.

Barry White, Can't Get Enough of Your Love, Babe. En Foreigner, I Wanna Know What Love Is, waren onze twee VIP-platen voor deze donderdag. Goed, lieve mensen, wij gaan weer naar het normale format van disco-muziek. En dat gaan we doen met La Bouche en Be My Lover.

Ja, ik weet het, lieve luisteraars. Ik heb hem volgens mij 2 of 3 weken geleden ook al gedraaid. Maar ja, het is per slotverrekening september. Dus dan moeten we hem toch een paar keer laten horen. Vind ik wel. En daarnaast blijft het natuurlijk Earth, Wind & Fire. Dus helemaal goed. Oké. Ja, wij gaan richting het nieuws alweer. Potje, nog maar 10 minuten. Nou, dan gaan we even lekker vullen. Let's do it! En dan gaan we door met The Stars on 45.

vakantieplaat draaien, want ik moet even in de vakantiestemming komen, luisteraars. Ja, ik ga de komende 3 dagen zomaar even op vakantie. Nou ja, dat is voor mij redelijk uniek. Jaren geleden dat ik überhaupt een dag vrij was, dus ja, je begrijpt, ik kijk er erg naar uit. Dus ik dacht, ik ga even helemaal in de stemming komen. En ja, nou ja, dat gaat helemaal goed komen. Ik ga een paar dagen met de motor weg, even met een groepje door Nederland toeren. Dus ja, ik kijk er naar uit. Gaat helemaal goed komen. Goed, we zijn aan het eind van onze disco show op deze donderdag. En volgende week zijn we er natuurlijk gewoon.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Marine Le Pen wil Frankrijk naar eigen zeggen pas uit de gezamenlijke NAVO-verdediging van Europa halen als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Eerder zei ze dat binnen haar eerste 5 jaar als president te willen doen. Le Pen blijft kritisch op de NAVO en zegt zich scherper tegen Rusland op te stellen. Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel 2026 gewonnen voor zijn boek Maantje verhuist de zee. De schrijver overleed dinsdag op 74-jarige leeftijd, maar kreeg de prijs eerder nog op zijn ziekbed uitgereikt. Het gouden penseel ging naar illustrator Karst-Janneke Rogaar voor Lucie en Donker. Zij ontvangt de prijs morgen. De Chinese president Xi is in Washington ontvangen door president Donald Trump. Beide leiders spraken lovend over hun onderlinge relatie en benadrukten samenwerking. Tegelijkertijd liggen tijdens het staatsbezoek belangrijke politieke discussiepunten op tafel. Xi blijft 1,5 dag in de Verenigde Staten en bezoekt morgen met Donald Trump het Nationaal Archief. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties de Israëlische oorlogsdoelen herhaald. Hij haalde uit naar Hamas, Hezbollah en critici van Israël in het Westen. Meerdere delegaties verlieten vooraf de zaal. Netanyahu sprak ook zijn steun uit voor de Amerikaanse president Donald Trump. Enkele tientallen mensen hebben in Terneuzen geprotesteerd tegen de mogelijke opvang van maximaal 200 asielzoekers in een voormalig pand van Neckerman. Vooral inwoners uit de buurt waren aanwezig. De gemeenteraad bespreekt het voorstel tijdens een commissievergadering. Er ontstond al eerder oneenigheid over de opvang, waarna burgemeester Erik van Merrienboer opstapte. Ten slotte nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en helder. De wind neemt vanavond sterk af en het koelt af naar 5 graden in het noordoosten tot 10 graden aan zee. Morgen schijnt de zon volop. Het wordt 20 graden in het noorden en 24 graden in het zuidwesten. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend.

0: demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde.